adrenaline boost. Deze psychofarmaka dat met de gara loopt. Oude wanneer ik kan wachten op een therapieplaats. Zo die oude scène schoeft zich als 10 gram. Kerry's leren rennen van de bullen op mijn speelplaats. Oude wil je oezen, steken vast die